0: Kupanon nukaten yo duit. Kuceli nukadenge duit. Ku irung nuka ambe duit.
1: Duit.